basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis. In je regio.
4: VOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
1: En op weg naar je werk.
2: De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
0: En op weg naar je werk. De

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. De autobrand van afgelopen weekend aan de ververij in Maassluis lijkt volgens de eigenaar onderdeel van een langer conflict. De man zegt al maanden te worden geïntimideerd door een groep jongeren en loopt nu €500 uit voor informatie over wie erachter zit. Volgens de eigenaar werd zijn auto eind vorig jaar ook al eens in brand gestoken. Hij zegt dat de jongeren weten wie hij is, waar hij woont en in welke auto hij rijdt. De politie heeft overigens nog niet vastgesteld dat de brand van afgelopen weekend daadwerkelijk is aangestoken. 6 bekende plekken in Maassluis krijgen een eigen stadspin. De eerste 2 speeltjes tonen de Grote Kerk en het Gemeenlandshuis en worden tijdens de Furiade deze week uitgebracht. Later volgen ook pins van onder meer het Douanehuisje, het Sleepvaartmuseum en de Monsterse Sluis. Ervaar Maassluis wil met de verzamelserie inwoners en bezoekers kennis laten maken met bijzondere plekken en verhalen uit de stad. Sportnieuws: voormalig profschaatster Dionne Voskamp uit De Lier heeft afgelopen weekend samen met haar moeder Jolanda de skielermarathon van Berlijn gereden. Voor Jolanda was de deelname aan de wedstrijd al jarenlang een wens. Dionne finishte na ruim 42 kilometer in 1 uur en 18 minuten en werd daarmee 10e bij de vrouwen. Haar moeder kwam na 1 uur en 47 minuten over de finish. Beide schaatsers richten zich nu weer op het komend ijsseizoen. Het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking en kan nog een enkele bui vallen. Later breekt de zon geregeld door en wordt het overwegend droog. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ook vannacht blijft het droog met af en toe wat wolkenvelden. Morgen is er geregeld zon, maar later neemt de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt morgen ongeveer 24 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart voor vroege vogels.
1: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in de Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In de Naald is de grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
0: Meer agendatips in onze regio vind je op wos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
4: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
4: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen!
8: De regio is wakker!
3: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
3: Dit is Wakker met Tim en Luc.
9: Face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

the former slaves and the sons of former.

0: slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: Ja, en we zijn weer lekker begonnen vandaag. Het is woensdag, breek de week. Tim, toch even de vraag. Hoe was jouw nacht?
2: Goed. Een hele lange nacht gemaakt. Heerlijk. Ja. In één keer door.
1: Lekker opgestaan dus.
2: Ja, gewoon weer zoals gisteren.
1: Top.
2: Hopsakee.
1: Hopsakee. Na had ze flat, zei je gisteren.
2: Ja, had ze flat.
1: Oké. Nou, vandaag is het hopsakee. Jongens. Het is woensdag, breek de week. Ik krijg hier ook gelijk een aanvraag binnen. Ze zijn wakker. Er staat hier: goedemorgen. U spreekt met Wou van der Kassenbouw. En ik wil graag een nummer aanvragen voor alle kassenbouwers uit Westland die in het buitenland moeten werken en daardoor hun geliefde vaak voor lange tijd moeten missen.
2: Oh.
1: En het nummer wat deze Wou aanvraagt is I'm gonna be
2: 500 miles
1: away from
2: dat
1: my darling.
2: Hem. Dat is hem. Nou, zet hem maar op, Tim.
1: Oké, daar komt hij. Voor alle kassenbouwers in het buitenland.
2: Stuur er ook gelijk even een berichtje.
1: Of een hartje.
2: En zeg I love you, schat. Ik ben bijna terug. 500

van Pieter binnen. Pieter zegt... Jongens, daar ben ik weer. Heerlijk zo vroeg beginnen. Willen jullie mijn dag een vliegende start geven met dit liedje... DJ Turn It Up van Dimension. Nou, uiteraard gaan we dat gewoon doen, Pieter. En jij bent altijd lekker vroeg wakker. Dat is fantastisch. Gezellig dat je er elke ochtend bij bent. Hier is DJ Turn It Up. Let's go.

0: Wakker! Wakker! Met Tim en Luc.
1: Turn it up!
0: VOS.
2: En de volgende aanvraag is van Miranda. Let's go.

En nu hebben we Relight My Fire. Ja, ik hoop dat iedereen al lekker wakker is geworden. Misschien dat er nog mensen in de bed liggen en helemaal niet weten hoe gezellig het hier op de ochtendshow is.

0: en leuk dat je weer ingetuned bent met Wakker met Tim en Luc. Vandaag is het woensdag, breek de week. En deze week doen we elke dag een nieuwe quote. Dat hebben we maandag verzonnen, dus we gaan dat gewoon lekker volhouden. Vandaag is de quote: je hoeft niet goed te zijn om te beginnen, maar je moet wel gewoon beginnen om beter te worden. Dus,
1: zo dan.
0: Als jij denkt, ik wil graag iets doen, ik wil graag iets beginnen, maar dan moet je het wel doen. Dat is eigenlijk een beetje waar de quote om draait. Gewoon beginnen. Als je lekker sportief bezig wil zijn, gewoon beginnen met het eerste rondje 5 kilometer. Of als dat niet lukt, gewoon 1 kilometer rennen en dan gewoon lopen. Je moet gewoon beginnen.
1: Of je deur uit en weer terug erin.
0: Of je deur uit en weer terug erin.
1: Is het eruit geweest.
0: Zo begin je gewoon.
1: Inderdaad.
0: Dus dat willen wij even meegeven op deze mooie woensdag. Past eigenlijk perfect bij deze ochtend. We hebben nog meer vandaag op de planning staan, want we gaan ook bellen met Joy om 8:45. Die heeft weer een hele mooie lifestyle/voedingstip voor jullie vandaag. Ook gaan wij bellen met de champ. De champ die de Health Rocks dit weekend weer op de Pro Solo gewonnen heeft. En ik heb gehoord op 2 minuten of zo, of 2 seconden na, is hij nog eerste geworden. Dus het was echt spannend.
1: Zo, spannend?
0: Ja, het was spannend. Dus we gaan hem zo meteen tussen 9 en 10 even opbellen om te vragen hoe dat gegaan is. Voor de rest hebben wij daar de release reden nog. En de tip van Flip komt er vandaag weer aan. Dus een en al gezelligheid. En mocht jij vandaag nog een lekker plaatje hebben waarvan jij zegt, die wil ik horen op deze mooie woensdag, stuur

0: hem even door naar de DM of via de WhatsApp. Wij hebben ook gewoon WhatsApp. Dus stuur hem lekker via de app. Ik ben de hele ochtend lekker met iedereen aan de chat hier. Dus dat komt helemaal goed. Gezellig. Dan gaan we nu door met muziek van King Africa.
1: Elke werkdag van
0: La Bomba.

0: is Universe.
1: Ja.
0: En die is ook in Ibiza. Dus dat is weer fantastisch. Dus we gaan luisteren naar zijn nieuwe single Confession van James Hype. Hier komt-ie.

0: Super Wakker! Met Tim en Luc.
1: Turn it up!
0: VOS.
2: Het is er een jaren.
3: Ja. Ja, we krijgen een berichtje binnen. Iemand is jarig vandaag en het is
4: Gefeliciteerd
3: Enzo. Hey, Enzo is vandaag, hij is jarig, maar hij is ook nog geslaagd voor zijn autotheorie. Wow. Dus echt twee vliegen in één klap.
4: Bij lesje vrij toevallig.
3: Weet ik niet. Maar Enzo, gefeliciteerd met beide. Hij is vandaag, wat zullen we zeggen? Maar hoe oud zou hij zelf denken dat hij geworden is? Dat ben ik wel benieuwd naar. Maar Enzo, als je dit hoort, gefeliciteerd.
4: Bel even in met de studio.
3: Bel even in met de studio.
4: Een nummertje doorgeven aan ons.
3: Ja, inderdaad.
4: Dan gaan we die voor jouw verjaardag draaien.
3: Dus verwacht zo meteen een belletje Enzo. Want dan gaan we jou even bellen.
4: Gezellig.
3: Hey, gezellig op deze mooie woensdag. Tim, de muziek is goed. Wat gaan we nu draaien?
4: Nou, ik heb eigenlijk misschien nog wel wat leuks, want een soort van release radar bonus.
3: Ja.
4: Want soms zie je gewoon hoe snel het tegenwoordig kan gaan in de muziek. So Incredible van Ilse de Lange kwam oorspronkelijk uit 2008.
3: Ja.
4: Maar ging deze maand ineens compleet viraal op TikTok. Een nieuwe generatie ontdekte de plaat en het origineel schoot zelfs weer omhoog in de hitlijst in Nederland. Nou, Ilse de Lange natuurlijk helemaal blij. Maar een DJ en influencer, Lies Shara, dacht hier moeten we een versie van komen waarop we ook kunnen feesten. Ze is meteen op die trend gesprongen en maakte er een dance remix van. En ze heeft het gelijk goed aangepakt. Want in haar allereerste officiële release komt direct uit via Spinning Records en wordt meteen Grand Slam bij Slam. Dus yo, dat is wel echt fantastisch. Dus wij gaan hem hier even voor jullie draaien. Ik heb mezelf al geluisterd. Het is echt wel een leuk nummertje. Dus iedereen die fan is van Hard House.
3: Ja.
4: En Ilse de Lange.
3: Komt-ie.
4: Ja, dit is een bergje hoor. Komt-ie.

0: benieuwd of dat we hem leuk vinden of niet. En dan gaan we hem dadelijk helemaal draaien. En dan gaan we er nog even één keer op los.
1: Tot 10 uur. Wakker. Met Tim en Luc.
2: Turn it up.
1: VOS. Elke werkdag van 7 tot 10.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorold Megens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
5: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
4: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
6: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
4: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Ja, hier is nog een keer So Incredible van Lies en Sarah. Het is echt super dik dat zij zeg maar een remix maakt dat viraal gaat op TikTok. En dat ze dan Spinning aan de broek kan trekken en zeggen: hey Spinning, we gaan eens even samen een track uitbrengen. Ik ben benieuwd hoe ver ze dat gaat schoppen. Let's go. Maar wij gaan even luisteren naar So Incredible Remix. Hier komt ie. Nou, loopt even vast hier allemaal, maar dat geeft niet. Dan gaan we eerst Gangsta's Paradise doen. En dan gaan we zo weer terug naar So Incredible.

0: Enzo, een hele goede morgen. Oh, Enzo. Ben je er nog? Hij is even een bakje halen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij ook even een bakje aan het halen is.
0: Hij staat wel op die... Of staat hij op vork die andere schuif?
1: Nee, hij is er gewoon. Okay. Hij is er gewoon. Hij zegt alleen waarschijnlijk niks.
0: Nou.
1: Of had ik hem of op demper gezet?
0: Ja, dat zou best kunnen. Oké. Nou, Enzo, als je dit hoort, dan neem zo meteen even op. Dan kunnen we jouw aanvraag nog even doen.
1: Ja, en tussendoor, de systemen doen het weer. Dus we gaan even So Incredible weer draaien.
0: Yes.
1: Want dat kwam er net even niet doorheen. Maar laten we dat eerst even doen. Dan kijken we even of we Enzo nog aan de lijn kunnen krijgen voor zijn aanvraag.
0: Ook wel wat.
1: Ik hoor wat. Enzo!
0: Enzo, morgen. Nee.
1: Nee.
0: Oké, doe je eens zo. Later.

0: Yo, Enzo, goedemorgen.
1: Yo, goedemorgen, jongens.
0: Yes, hey, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel, man. Dank je.
0: Hey, en ja, speciaal voor jou willen we eigenlijk even een aanvraag hebben. Heb je, wat gevonden?
1: Ik heb zeker wat gevonden.
0: Oké.
1: Doe maar Show Me Love van Robin S.
0: Zo, wat een goeie, hé.
1: Ja, we moeten wel even in de bangers blijven vandaag, hè.
0: Ja, echt wel. Daar ga je dus ook helemaal los op in de club.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay. Nee. Hey, en wat ben je vandaag aan het doen?
1: Vandaag lekker aan het werk met z'n allen weer. Lekker op een zonnetje, lekker warm in de hitte.
0: Oh, heerlijk, dus, heerlijk.
1: Heerlijk.
2: Waar werk je dan, Enzo?
1: Bij de elektriciëns, ja, ja.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Bedrijf. Niet te groot, heerlijk.
0: Mooi, mooi, mooi. Leuk. Nou ja, ik zou zeggen, zet hem op, jij en je collega's in die hete zolder. En dan een hele mooie dag gewenst.
1: Kom helemaal goed, jongens.
0: Oké. Lekker, man.
2: Yo, doei.
0: Yo. Hier is Robin S. met Show Me Love voor Enzo's verjaardag. Let's go.

0: Het is inmiddels al 1:30. We hebben hier Boudewijn voor het nieuws. Dus dames en heren, attentie. Het nieuws.
1: Nieuwsupdate.
2: De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden gisterochtend opgepakt in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. En bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Een 29-jarige vrouw uit De Lier heeft haar smartphone ingeruild voor een klaptelefoon. Quincy van Koert wilde af van het vele gebruik van sociale media. En ze merkte dat ze door de apps onrustig en overprikkeld raakte. Hebben jullie dat wel eens?
0: Nou, ik ben al sinds 2 jaar ben ik al helemaal gestopt met social media en zo. Okay. We zitten er wel op, maar persoonlijk, privé, doe ik eigenlijk bijna nooit scrollen.
3: Ja,
2: oké. Okay.
0: Dus ik denk dat ik goed bezig ben. Maar ja. ik snap haar klaptelefoon.
3: Ja, die snap ik ook wel, ja.
2: Precies. Ja, ze moet toch bereikbaar blijven.
0: Ja.
2: En Basluis staat vanaf vandaag 5 dagen in het teken van de 45e Furiade. Tijdens het evenement zijn er onder meer historische schepen, vaartochten, braderieën en live muziek. En vrijdagavond is de officiële opening en vaart stoomzeesleper Fury de haven binnen. En na de opening is er een lampionoptocht en wordt er vuurwerk afgestoken bij het Scheur. Zijn jullie wel eens geweest, Furiade?
0: We hebben wel eens gedraaid tijdens Furiade in de Pulp in Maassluis.
2: Hoe kan het ook anders?
0: Ah, ja. Maar dat is wel een gezellige dag, hoor.
2: Heel mooi, ja. En dan nog het weer. Vandaag is het een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar, toch?
3: Lekker. Ja, zeker weten. Gisteren heerlijk. Nog barbecued. Het was echt mega lekker.
0: Ja, was gezellig?
3: Ja, was lekker, ja. Okay. Gezellig.
2: Mocht hij niet komen?
0: Nee, ja. Hij heeft een vriendin, ja, schoonmoeder, schoonouders. Ja,
3: dus zo heb ik ook wel eens mijn dingetjes, hè?
2: Ja, gelukkig maar.
3: Hij hoeft niet overal bij te zijn.
0: Inderdaad.
2: Nou, tot zover.
0: Ja, dankjewel Boudewijn. Zien we je zo weer?
2: Zeker weten.
0: Oké, gezellig. Is goed. Dankjewel Boudewijn.

0: Ja, en een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer 8:15 en dat betekent dat we weer een nieuwe lifestyle tip krijgen van Enjoy the Lifestyle. Joy, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, nou ja, ik zou maar ook even aan jou vragen. Hoe ben jij je dag gestart?
1: Nou, ik ben heerlijk opgestaan. Ik heb lekker gegeten. Ik heb alvast voorbereid voor school. En,
0: lekker.
1: Ja, dan is het al 8:15.
0: Ja, goed bezig. Ja, de tijd gaat hard hoor.
1: Ja.
0: Hey, Joy, waar gaat de tip vandaag over?
1: Over sport.
0: Oké. Oké, nou, wij zijn benieuwd. Kom maar door.
1: Oké. Nou, veel mensen weten dat zowel cardio als krachttraining goed voor je zijn. Maar toch denken veel mensen dat cardio is om af te vallen en krachttraining is vooral om sterk te worden.
0: Ja.
1: Maar dat zit een beetje anders. Want wanneer je cardio doet, verbrand je tijdens, op dat moment zeg maar, verbrand je veel calorieën. Maar wanneer je krachttraining doet, bouw je spiermassa op. En hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer energie je lichaam ook in rust nodig heeft.
0: Juist.
1: Dus je blijft langer doorverbranden wanneer je ook niet meer aan het sporten bent. Je energieverbruik ligt dus hoger. Dus als je krachttraining doet, is het niet alleen om sterker te worden of meer spieren te krijgen. Het kan dus ook helpen om meer energie te hebben en strakker in je vel te zitten.
0: Hey, dat is wel een goeie, ja.
2: Dat is zeker een goeie. Dus als ik niet van die cardio hou, dan kan ik gewoon naar de gym.
1: Ja.
2: En dan is
1: ja,
2: dat ook
1: zeker.
2: Goed.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Alleen als we het dan hebben over conditie.
1: Ja.
0: Dan heb je natuurlijk wel die Hyrox, Helfrox training nodig.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dan is die cardio wel,
0: wel
1: handig,
0: beter. Ja. Oké, wat een goede tip, joh. Ik wist het echt niet.
1: Nee?
0: Nee, ik dacht, je wordt alleen maar sterker en ik dacht, joh, je wordt sneller en energieker als je alleen maar die cardio oefeningen gaat doen.
1: Oh ja, dat denken dus best wel veel mensen.
0: Ja, in je hoofd klinkt dat natuurlijk ook zo logisch, maar soms moet je natuurlijk ook wel even kijken naar...

0: tips van Joy, want ja. Die brengen toch allemaal leuke dingen op.
1: Inderdaad.
0: Oké.
1: Nou, super. Mooi. Joy. Dan kunnen de mensen gewoon gaan cardio of gewoon gaan in de gym gaan sporten. Het maakt eigenlijk niet uit als je maar gewoon wel gaat.
2: Ja, beste blijft altijd gewoon combi van beide.
0: Ja, oké, inderdaad. Okay, ja. Heb je nog een tip voor de mensen die vandaag denken, oh, ik heb echt geen zin?
2: Gewoon gaan.
0: Juist.
2: Denken, gewoon gaan.
0: Nou, ook een van de quotes van vanochtend. Als je denkt of je wil gaan beginnen, gewoon beginnen. Zet gewoon die eerste stap. Leg die sportkleding maar vast klaar, want dan kan je die gelijk pakken nadat je terugkomt van je werk en dan kan je gewoon gaan.
2: Ja. Inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, Joy, fantastisch weer. Bedankt voor je tip. En voor jou ook een hele mooie week.
2: Top, graag gedaan. Hetzelfde.
0: Doei. Dankjewel.
2: Doei.
0: Doei.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Morgen!
7: De regio is wakker!
6: Moet jij nog?
7: Daar gaan we weer!
6: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen.

is 9 uur. Wij gaan het laatste uur in van onze ochtendshow. Dus dat betekent gewoon even knallen. Hier is Traffic van

Zo dadelijk nog de tip van Flip en we gaan bellen met de champ van de Hellfrogs, Reno. Maar nu nog eerst muziek van Hugel. Hier is Jamaican.

0: Dit was Bar Minimum. We hadden afgelopen maandag hadden we Lisa aan in de studio. Dus met het was nou futsal?
1: Futsal, ja.
0: Je noemt het futsal.
1: Zaalvoetbal, alleen dan een andere naam.
0: En dan een andere naam. En dat is dus, zij gaat meedoen aan het vrouwen...
1: Kwalificatie voor de EK.
0: Ze is nu in Portugal.
1: Ja, ze gaat naar Portugal.
0: Ze gaat naar Portugal en daar gaat ze dus wedstrijden spelen. Portugal was de nummer 2 van de wereld vorig jaar. Dus dat wordt een goede baseline. Als je dat nog wil volgen, kan je dat leuk volgen bij haar op hun Instagram. We hebben nu dadelijk Reno van de Hellfrogs, de champ. Ja. Die de pro heeft gewonnen op ongeveer 2 seconden na, volgens mij. We gaan hem zo hier inbellen na 1 nummertje. En dan... gaan we horen of dat hij...
1: Horen zijn verhaal.
0: Of dat hij er tevreden over is of niet. Oké, hier is Good Girl van Clooney.

0: move like that.
1: Tranquilo. Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, we gaan nu even bellen. Bellen met de champ.
3: Goedemorgen met de Heldrox champ van de wereld.
2: Juist. Hey, goedemorgen, hey. Champ.
3: Goedemorgen.
2: Hey, wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het afgelopen weekend gegaan is. Want we hebben mensen zien strijden, we hebben mensen door het vuur zien gaan. Zelfs jou.

0: door het vuur zien gaan. Maar hoe was dat?
1: Ja, we hebben een prachtig weekend weer gehad. Prachtig weer. Super vrijwilligers gehad. Alleen maar blije mensen gezien. Goede sfeer.
0: Ja.
1: Dus we kunnen weer terugkijken op echt een heel geslaagd weekend. Geslaagde editie.
0: Ja, echt fantastisch. Ook inderdaad, dat weer was ook echt mega.
1: Ja, zeker, zeker. Dus ja, we hebben het weer goed gepland, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Hey, en dan even over de race zelf, hè. Hoe ging die? Want jij hebt hem weer gelopen en het zag er weer fantastisch uit.
1: Ja, eigenlijk was het tot aan de start niet meer spannend.
0: Nee.
1: Het ging van zijn leien dakkie. Het was niet normaal. Ik was niet bij te houden. pannen van het dak gelopen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Uiteindelijk mijn titel mogen verdedigen. En de bijt is weer binnen. Dus ik kan weer tof doen tot de volgende editie.
0: Ja, daar gaat het om, jongens. Hey. Die vlag van die eerste prijs hangt alweer in de sportschool, heb ik gezien.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Daar ben ik natuurlijk trots op, dus dat mag je dan laten zien. Daar trainen we hard voor.
0: Ja, hey, en heb jij nog concurrentie gehad? Want ik hoorde dat er nogal wat spanning was over of dat jij nou echt die eerste prijs zou winnen of niet.
1: Ja, dat weet je, jongens, als van die geleiden in de wandelgang. Dat is een hoop grootspraak. Maar vanaf seconde 1 was eigenlijk al duidelijk dat ze gewoon figuranten in mijn film waren.
0: Ja. Nou, kijk.
1: Nee, het was wat ik zeg, lief van zijn leien dakkie. En weer een record mogen zetten. Dus dat is natuurlijk allemaal positief.
0: Ja, helemaal top. Hey, Reno, wat is de volgende challenge? Want als wij jou goed kennen, staat er weer een volgende challenge op de planning.
1: Je snapt dat Heldrox natuurlijk een hoog aangeschreven wedstrijd is. Dus dan de volgende stap is natuurlijk het buitenland.
0: Ja.
1: Over 3 weken ben ik uitgenodigd door Idols Valencia om daar de titel te komen veroveren.
0: Zo, dat is vet.
1: Ja, dus dat het is nu even herstellen. Even met de beentjes omhoog en dan nog 2 weken knallen. En dan gaan we de volgende vlag mee naar huis nemen.
0: Gaaf. Oké. Nou, we hopen je weer snel terug te zien. Of hier aan de lijn op de radio, want we houden je in de gaten.
1: Helemaal goed, je kan me altijd bellen, hè, dat weet je.
0: Oké, goud. Nou, Reno, mooie dag.
1: Bedankt, man. Een fijne uitzending.
0: Yo, later. Hoi. Ja, en wij gaan het hier gewoon lekker tranquilo houden. Hier is Tranquilo van Jan Smit.

0: Feel This Moment van Pitbull. En tussendoor is Boudewijn weer binnengelopen voor het nieuws. Dames en heren, daverend applaus voor Boudewijn hier met het nieuws. Let's go!
1: Nieuwsupdate. Ja, vanaf vandaag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en bijvoorbeeld de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen weer gaat beginnen. En wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Ja, gisteren was bijvoorbeeld 25 graden.
2: Ja.
1: Toen werd het nog wel gecontroleerd, maar vandaag dus niet meer.
0: Nee, oké. Okay.
2: Ja, dus van vanaf vandaag, maar hoe test je dat dan? Moet je dan even...
1: Ze maken monsters, hè, dus komen ze aan en dan doen ze even water en dan een spulletje erbij. En
2: ja,
1: dan,
2: maar zelf heb ik dat niet in een kast leren, dus ik spring zo gewoon dat water in, hoor.
1: Ja, als je dan 2 dagen later helemaal onder zit met bladen en zo, dan is het niet goed gegaan.
2: Wel mijn eigen schuld dan.
1: Ja. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden gisterochtend opgepakt in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. Ja, maar Schipluiden dat ze daar zijn opgepakt, dat is een dun draadje.
2: Ja.
1: Dus daarom hebben we ook een oproep gedaan via Facebook. Zijn er mensen in Schipluiden die iets hebben gezien?
2: Ja.
1: We hebben nog geen reactie binnen gehad, maar zodra we wat meer weten, dan kunnen we daarop inspelen natuurlijk.
2: Ja.
1: En Maassluis, dat is wel leuk, die staat vanaf vandaag 5 dagen in het teken van de 45e Furiade. En tijdens het evenement zijn er onder meer historische schepen, vaartochten, braderieën en live muziek. En vrijdagavond is de officiële opening. Dan komt die hele grote boot Maassluis binnenvaren.
2: Ja.
1: En dan gaat dat van start.
2: Dan is het helemaal feest.
0: Los, suipen, feesten en genieten van Maassluis.
2: Ja.
1: Ja, en dan nog het weer. Vandaag is het een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. En de wind komt uit het zuiden en aan zee is die wat steviger.
2: Oké, dan.
0: Dus bij ons is die wat steviger?
2: Ja.
0: Of Hoek van Holland?
1: Ja, een beetje als je naar de kust gaat, zeg maar.
2: Oké, ja. Oké.
0: Nou, bedankt. Super bedankt weer, Boudewijn.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Dit was Sam Veld met Need That Love. Ja, lekker. En een hele goede morgen voor iedereen die luistert vandaag naar Wakker met Tim en Luc. Nou ja, wij hebben dadelijk nog de tip van Flip en alvast een tip van de sluier voor morgen. Morgen hebben we hier Twan in de studio. Twan die heeft zijn eigen bedrijf als tuinman. En hij heeft daar ook zijn eigen social media omheen gebouwd. En hij staat nu in ons verhaal, dus als je hem alvast wil bekijken, dan staat hij in ons verhaal. Het is De Tuin in met Twan. Die komt morgen dus eventjes tussen 9 en 10 met ons kletsen. Het hebben over zijn business en hoe hij dat doet als tuinman en social media guy.
1: Gezellig. Ik vind dat een mooie combinatie.
0: Ja,
1: je bent dan bezig met je handen, maar je combineert eigenlijk de socials ook met je werk. En ja, bij Twan... Ja, blijkt dat dus best wel succesvol te zijn.
0: Ja.
1: Dat je dat zo invult. Dus dat is leuk. Ik ben benieuwd naar Twan morgen. Maar nu eerst muziek van... het was gisteren een aanvraag van Tijmen.
0: Nee, maandag. Maandag. Kregen we een aanvraag van Tijmen. Werkt bij HZ Logistics. Maar hij zegt, joh, deze moet je even draaien. Maar Tim vond hem goed. Dus hier is hij nog een keer.
1: Dit is ciao, doei, adios.
2: Ik zeg

0: Birdie Flop. Tijd voor de tip van Flip.
1: Hatsa flatsa flats.
2: Hatsa flats uit je bed. Flip. Vanochtend. Tim. Het wordt weer natuurlijk een beetje minder weer. En het gaat regenen. Ja. Het binnenseizoen is begonnen. Je gaat wat vaker met de auto. En misschien als je dan in het weekend ergens naartoe gaat, dan ga je met de auto ga je natuurlijk naar een grote stad of zo. Ga je naar de film? Ga je even een, weet je, naar een restaurant of zoiets?
1: Lekkere binnenactiviteiten.
2: Lekkere binnenactiviteiten doen. Maar heb je ook altijd te maken met die parkeerplaatsen?
1: Ja.
2: Zeg maar die parkeergarages. Nou, je hebt dus mensen, die zie je vaak struggelen met dat parkeerkaartje eruit halen. Of je staat te ver, of je auto is te laag.
1: Dat is wel lachwekkend af en toe.
2: Ja, en dan zit je zo te kloten zo en dan pak je dat ding en dan moet je weer doorrijden. Maar ja, daar is dus gewoon een hele goede tip voor.
1: Ja.
2: Voor de mensen die dit ook hebben.
1: Ik ben echt benieuwd.
2: Komt-ie.
1: Okay.
2: Je bent niet de enige die vaak aan het klunzen is in de parkeergarage. Omdat je het kaartje niet kunt pakken. Leg daarom standaard een smalle barbecue tang in je auto klaar. Daarmee kun je op het knopje van de parkeerautomaat drukken en ook het kaartje handig pakken. Zo hoef je nooit meer je deur open te maken en de boel onnodig lang op te houden voor mensen achter je.
1: Okay.
2: En het is ook nog eens goed voor als je natuurlijk een beetje smetvrees hebt of je hebt, ja, je wilt dat niet graag aanraken, dan kan je natuurlijk ook gewoon die spatel gebruiken. Dan kan je alles aanklikken.
1: Ja, precies. Maar ik kan me best voorstellen, kijk, ik heb een relatie, maar stel je bent op date, eerste date, en je gaat samen naar de film en dan ligt daar gewoon zo'n barbecue knijper.
2: Ja.
1: En dan vraag je Vlam, hey, wat doe jij daarmee dan?
2: Nou, dan zeg je
1: en
2: toch,
1: dan
2: zeg
1: uit.
2: Je toch, let eens op, let maar op, ik ga het even voordoen,
1: ja.
2: Schatje.
1: En dan, ja, dan ben je gelijk in, ben je gelijk
2: ben
1: binnen.
2: Je toch binnen?
1: Ben je gewoon binnen. Ja, het is ook gewoon, je hebt ook gewoon gelijk
2: link. Ja, toch, ja.
1: Oké. Okay.
2: Nou ja. Dat was hem voor vandaag, de tip van Flip. Dus voor als je met de auto naar de autogarage gaat of je gaat even op stap, neem even je barbecue tang mee en dan ben je gewoon helemaal gesetteld.
1: Oké, mooi.
2: Ja.
1: Ja, top. Nou, dan gaan wij nog even 10 minuten lekker muziek draaien. Genieten van deze laatste paar minuten van de Wakker Worden met Tim en Luc ochtendshow.
2: Heerlijk,
1: breek je week. En ik hoop de luisteraars ook lekker aan het genieten zijn van onze muziek en van onze leuke tips.
2: En van de dag.
1: En van de dag. En dan gaan we nu verder met muziek van Hugo, Mami.
2: Mami.

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up!
0: VOS!
2: Je hoorde net Losing Control, Speed Up van Bass Mode en daarna A Little Bit More van Maupi. En nu verder met een banger uit onze tijd toen wij echt voor het eerst een biertje gingen drinken, et cetera. Toen zongen we dit echt volledig mee. Dit is Scream and Shout.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren.

0: gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden gisterochtend opgepakt in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. En bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een 29-jarige vrouw uit de Lier heeft haar smartphone ingeruild voor een klaptelefoon. Vinci van Koert wilde af van het vele gebruik van sociale media. Ze merkte dat ze door de apps onrustig en overprikkeld raakte. Van Koert gebruikte sociale media eerder veel voor de promotie om haar kinderserie Camping Mellow. Na afloop van dat project verwijderde ze haar sociale media. Om niet opnieuw veel tijd aan apps te besteden, gebruikt ze nu een eenvoudige klaptelefoon. Ze zegt dat ze daardoor veel meer rust ervaart. Maassluis staat vanaf vandaag 5 dagen in het teken van de 45e Furiade. Tijdens het evenement zijn er onder meer historische schepen, vaartochten, braderieën en live muziek. Vrijdagavond is de officiële opening en vaart stoomzeeslepen Fury de haven binnen. Na de opening is er een lampionoptocht en wordt er vuurwerk afgestoken bij het Scheur. Zaterdag is de grootste programmadag met onder meer historische schepen, demonstraties en een shanty-festival. De Furiade wordt zondag afgesloten met onder andere een braderie, vaartochten en activiteiten voor kinderen. En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzande verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69. Dan nog het weer. Vandaag is het een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe een buitje vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden, lokaal mogelijk iets hoger. En de wind komt uit het zuiden en is matig, aan zee is soms wat steviger.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt...

0: zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse MEL-leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van 'Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips op onze regio vind je op mail.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden gisterochtend gepakt in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. En bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een 29-jarige vrouw uit de Lier heeft haar smartphone ingeruild voor een klaptelefoon. Vinci van Koert wilde af van het vele gebruik van sociale media. Ze merkte dat ze door de apps onrustig en overprikkeld raakte. Van Koert gebruikte sociale media eerder veel voor de promotie om haar kinderserie Camping Mellow. Na afloop van dat project verwijderde ze haar sociale media. Om niet opnieuw veel tijd aan apps te besteden, gebruikt ze nu een eenvoudige klaptelefoon. Ze zegt dat ze daardoor veel meer rust ervaart. Maassluis staat vanaf vandaag 5 dagen in het teken van de 45e Furiade. Tijdens het evenement zijn er onder meer historische schepen, vaartochten, braderieën en live muziek. Vrijdagavond is de officiële opening en vaart stoomzeeslepen Fury de haven binnen. Na de opening is er een lampionoptocht en wordt er vuurwerk afgestoken bij het Schur. Zaterdag is de grootste programmadag met onder meer historische schepen, demonstraties en een shanty-festival. De Furiade wordt zondag afgesloten met onder andere een braderie, vaartochten en activiteiten voor kinderen. Dan nog het weer. Vandaag is het een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe een buitje vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden, lokaal mogelijk iets hoger. En de wind komt uit het zuiden en is matig, aan zee is soms wat steviger.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is nu nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: ontvangen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Getting ready for the lunch voor het midden van de week. Woensdagmiddag 12 uur geweest.
3: De WOS Lunch.
6: Hartelijk welkom aan de lunchtafel.
7: Jeroen van der Kaai.
6: Met de muziek van de WOS, zoals Starbuck.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: Tarwuk, Moonlight Feels Right. Aan het begin van de lunch op deze woensdagmiddag, de 30ste van september, de laatste alweer van september. Gaat hard, hè? Het is 12 uur geweest, vrienden, vriendinnen. Goedemiddag en hartelijk welkom.
1: De WOS Lunch, de WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaart.
0: Tafeltje gedekt, present. Tussen nu en 2 uur vanmiddag is dit weer een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Zo heeft de politie in een drugshandelzaak 5 verdachten aangehouden. Gebeurde gisteren allemaal in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. De politie had in het verleden al meerdere meldingen ontvangen over een voertuig waarbij verdachte activiteiten werden gezien. Eerder dit jaar startte de politie een onderzoek. Vermoed werd dat sprake was van handel in verdovende middelen. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30. Natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Eerst pakken we eventjes de dingen erbij die er toe doen op deze woensdagmiddag. De boterhammen, smakelijk.

DOS lunchtafel op deze woensdagmiddag met de mannen van Direct en 90's Kid hier op de radio. Met in dit programma natuurlijk heel veel andere fijne muziek, maar ook natuurlijk het nieuws uit de regio en over die nieuwtjes gesproken. Check WOS.nl en de WOS-app. Altijd 24/7 heb je altijd bij in je broekzak natuurlijk voor het laatste nieuws. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender, want natuurlijk op de halve uren praten we je helemaal bij rondom het nieuws uit de regio. Ja, en over die muziek gesproken, iets na 12:30 hebben we natuurlijk het lunchpakket hier op de radio. Iets na 13:30 de Catacombe in voor de lekkere track. En over die lekkere track, ja, daar kun jij nog een flinke duit voor in het zakje doen. Die plek in de playlist is in principe nog leeg, nader in te vullen. Dus jouw hulp is gewenst. Laat maar weten wat ik mag draaien straks in het komend uur op die plek van de lekkere track. Zo'n muzikale parel uit lang vervlogen tijden. En stuur een WhatsApp berichtje via 0174 446600.

Katy Perry was dat, net als Frankie Goes to Hollywood, want ook die kreeg je gewoon voorgeschoteld tijdens de woensdagmiddageditie van de WOS Lunch. Vandaag is het ook weer een mooie nazomerse dag. We hadden er gisteren al eentje, nou vandaag doen we er gewoon nog een extra duit voor in het zakkie. Het is veel zon, maximum temperatuur komt hieruit zo rond de 6 à 27 graden. Vanavond en vannacht volgen er mogelijk wel enkele buien. Dit is Cameron Whitcomb, dit is The Kingdom of Fear. I'll show you.

0: Woensdagmiddag, WOS-middag. Adele was dat op de radio. Make You Feel My Love. In het komend half uur ook het muzikale beleg voor op je boterham wat eraan zit te komen. Want dat beleg is onderweg, hoor. Dus pak ze er maar bij, die bammetjes. Dan hoor je dat zo. En ook Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something hoor je na het WOS-nieuws van half 1.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag
1: van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks.
4: WOS Nieuws.
5: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden gisterochtend gepakt in Schipluiden, Zoetermeer en Moerkapelle. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. En bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een 29-jarige vrouw uit de Lier heeft haar smartphone ingeruild voor een klaptelefoon. Vinci van Koert wilde af van het vele gebruik van sociale media. Ze merkte dat ze door de apps onrustig en overprikkeld raakte. Van Koert gebruikte sociale media eerder veel voor de promotie om haar kinderserie Camping Mellow. Na afloop van dat project verwijderde ze haar sociale media. Om niet opnieuw veel tijd aan apps te besteden, gebruikt ze nu een eenvoudige klaptelefoon. Ze zegt dat ze daardoor veel meer rust ervaart. Maassluis staat vanaf vandaag 5 dagen in het teken van de 45e Furiade. Tijdens het evenement zijn er onder meer historische schepen, vaartochten, braderieën en live muziek. Vrijdagavond is de officiële opening en vaart stoomzeeslepen Fury de haven binnen. Na de opening is er een lampionoptocht en wordt er vuurwerk afgestoken bij het Scheur. Zaterdag is de grootste programmadag met onder meer historische schepen, demonstraties en een shanty-festival. De Furiade wordt zondag afgesloten met onder andere een braderie, vaartochten en activiteiten voor kinderen. En als sportnieuws, Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzanden verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69. Dan nog het weer. Vandaag is het een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe een buitje vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden, lokaal mogelijk iets hoger. En de wind komt uit het zuiden en is matig, aan zee is soms wat steviger.
1: Meer WOS-nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
6: De WOS.

0: Thuis in jouw regio met de lunch op de WOS Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's tijdens de lunch in de regio. Hier aan de 26 meter lange.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smaakt dat natuurlijk weer uitstekend. En net eventjes wat lekkerder, want het beleg van de WOS is er eentje. Nou zijn er eigenlijk drie om je vingers bij af te likken. En wat zit er dan vandaag op je boterham? Nou, wat dacht je van Olivia Dean? Man I Need, die hoor je zo meteen ook. Ook toepasselijk vandaag The Sun Is Shining van Axwell en Ingrosso. En eerst zijn dit de muzikale klanken van Sommieux en Fils, part 2.

En dat was het. Het muzikale beleg voor op je woensdagmiddag boterham. Met Somjeu, Exo, Anne Grosso en Olivia Dean ook zojuist. Morgen iets na 12:30 een vers lupaatje. Zo'n lunchpakketje natuurlijk hier op deze zender. Want je weet het, de Leeuwers Lunch smeert iedere werkdag lekker je bammetjes. Met uitstekend muzikaal beleg. Met nu, Wham! Dit is I'm Your Man.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. En als het zonnetje schijnt, smaakt deze platen nog net even wat lekkerder, toch? Maskenada hoorde je hier op de radio bij de WO'ers. Met in het komend uur natuurlijk nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1 naar Los Frequenties.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant.

0: nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen, kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En zo is het alweer 1 uur geweest.
3: Jeroen van der Kei.
2: Met de bouwzak.

0: De Bausa en Magnetic horen je bij de WOS daarvoor. Teddy Swims, Bad Dreams, 1 uur geweest. Woensdagmiddag, hartelijk welkom.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En goed dat je erbij bent bij de WOS Lunch, want je weet het. Dit is hier de tussen de middagshow met het meeste nieuws uit de regio. Zodat je allemaal weer weet waar het over gaat bij jou op de hoek van de straat. Dat je weet dat als je vanavond thuis komt dat je wat te vertellen hebt aan de eettafel. Ja, want zo werkt het dan wel weer, hè. Mocht je met OV gaan, zo rond Monster, let even op, want bus 34 rijdt vanaf komende zaterdag weer de normale route door Monster. Mocht je nou je reis online plannen, dan kun je voorlopig wel wat verkeerde informatie krijgen, want volgens vervoerder EBS wordt de normale route pas vanaf 19 oktober in de digitale reisinformatie zichtbaar. Ja, dat komt allemaal omdat die werkzaamheden best wel vlotjes gegaan zijn. En is EBS een beetje verrast dat het vanaf aanstaande vrijdag alweer kan. En zaterdag weer de normale route dus voor die bus. Meer erover op wos.nl, de WOS-app. En zometeen om 13:30 een verse update van al dat andere nieuws. Uiteraard hier op deze zender. Verder dit uur duiken we samen de catacomben in voor de lekkere track. Kom ik zo nog even bij je op terug. Want die plek is nog leeg in de playlist, dus wil je hem vullen? Denk er alvast even over na. Kom ik zo erop terug. Verder Kensington onderweg. En dit is ook lekker. Dit is Soft Cell.
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Met de WOS ben je thuis in jouw regio ook aan de 26 meter lange lunchtafel die voor je gedekt staat. Ja, mocht je nog een late luncher zijn, want ja, bedoel, de lunch die is voor de meesten wel een beetje naar binnen geprakt. Maar goed, mocht je nog een late luncher zijn, zou ik lekker weg in dat blauwe WOS Plus. En laat het je smaken. Nou, mocht je het dan naar binnen hebben gevouwen, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En kun je gewoon aanschuiven voor de lekkerste, de beste en de meeste muziek. Het nieuws uit de regio. En over die muziek gesproken, straks na 1:30 weer de catacombe in voor zo'n lekkere track. Zo'n muzikaal de parel. Heb je een suggestie? Laat het me maar weten. Radio@wos.nl of een WhatsAppie via 0174 446600. 0174 446600. Is dit Elton John? Your Song.

0: Linda van de Frank Boeien Groep hoorde je hier bij de WOS. Daarvoor Mr. Rock and Roll van Amy MacDonald. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in. Doen we natuurlijk weer voor de muzikale parel. Eind jaren 60 pakken we even beet zometeen. Stofdoekje eroverheen, naald diep in de groef. Ik ga je wel zeggen, je gaat de Tina Turner uitbarsting missen zometeen. Goed, verder ook Another en Belinda Carlisle komt er ook aan. Na de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om niet het water in te gaan. Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: hete hits en uitstekende rammers op de radio. Je hoorde Another N54 Ultra, Talk To Me. Daarvoor Belinda Carlisle, Heaven Is A Place On Earth.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, die je misschien eigenlijk wel kent. Nou, we eigenlijk wel kunnen stellen dat de bekendste versie rondom Tina Turner hangt, zeg maar. Maar het was een nummer volledig afkomstig van John Fogerty en Crinus Clearwater Revival terug naar 1969. Het nummer werd geschreven nadat Fogerty uit militaire dienst kwam. Die Proud Mary waar het over gaat is helemaal trouwens geen vrouw, maar een radarboot op de Mississippi. Het nummer werd in Nederland nummer 2. Ja, en kreeg 2 jaar later in 1971 dus een compleet nieuw leven dankzij Tina Turner. Maar goed, laten wij het origineel even beetpakken. Uit 1969, CCR, Proud Mary. De lekkere track van vandaag. Yeah.

Alex Warren en Fever Dream hoorde je bij de WOS ervoor. CCR op de radio, you're the Proud Mary als lekkere track. Heb je zelf een suggestie? Laat het me maar weten. Morgen iets na 1:30 duik ik weer voor je de catacombe in. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde en plezier. Maar goed, laat maar weten wat ik morgen voor je mag draaien. Radio@WOS.nl of een WhatsApp berichtje via 0174-446600. Radio@WOS.nl of 0174-446600 voor een WhatsAppie. Soul Asylum, die is er ook vandaag bij. Dit is Runaway Train.

Amigo van Chef Special. Nou, speciaal voor jou, vriend van de lunch. Lekker dat je erbij bent, hoor. Zometeen trouwens nog veel meer muziek in jouw regio. Met een bakkie koffie hoor je Coldplay, Alan Foley, Ruben Hillen, Boy George, Lilywood en The Prick. En ook Vanessa Carlton is onderweg. Net als het laatste nieuws uit de regio. Wat je vanavond ook weer ziet om 6 uur bij de WOS op tv. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat.

0: als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om het niet het water in te gaan.
1: En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzanden verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69.
0: Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De WO-

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen sta je nu meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: favoriete vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Om bij te pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer

0: en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om het niet het water in te gaan. Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen. Sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

0: is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis. In je regio.
0: WOS.
4: Thuis.

0: een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om het niet het water in te gaan.
2: En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzande verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode.

0: Het begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69.
1: Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio, onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht, vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen, zij ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen. Sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. EOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om niet het water in te gaan. Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio, onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht, vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen, sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio.
3: De WOS.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.

thuis in jouw regio. DOS.

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in

0: de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om niet het water in te gaan.
1: En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzanden verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69.
0: Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio, onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht, vanaf Bleiswijk is de vertraging een half uur. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knauwpunt Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De WO.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzanden in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op bos.nl.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
5: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug

0: voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar.

0: steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een camper met pech bij Reewijk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Bleiswijk is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen sta je ook 50 minuten in de file. En verder op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vakantie, ontspanning en onbezorgd plezier maken bij een zwembad. Maar eigenlijk gaat dat over klootzakken of domme types. En zoals ze zich als Engelsen altijd gedragen als ze van Engeland naar het vasteland van Europa gaan.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Baks.
0: Hey, hallo, leuk dat je luistert. Welkom in de pool van de muziek tot aan 9 uur. De Jukebox op de WWS 876 FM. En de kabel en de stream. We begonnen met de Dire Straits in 1983 en Twisting by the Pool. En ik zou zeggen, zullen we die pool maar eens even ingaan?
2: Hallo,
3: welkom. Het is wel... Kom, hoor.
2: Je me nou, wat is het weer gezellig.
4: Nou, stop geuzelen. Willem!

0: Loopt die band? Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
1: Hey joh, het is woensdagavond!
2: Hey. Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
3: Willem Baks. Willem Baks. Van 7 tot 9.

We fail in love, het zou je maar gebeuren. Sharon Dawson uit 2012. En we kennen haar ook als Miss Sherry. En ze zat in de meidengroep Raffies. En was ook MC Sharon D. En zit in de tribute band Child of Destiny. Liam Bridges had What You Dance of Dance. Er is een verlangen en bewondering en ogenschijnlijk is er een dame die hem op afstand houdt en moeilijk bereikbaar is totdat ze begint met dansen. En dan is ze open en bereikbaar. Geluk zou niet altijd moeten worden nagejaagd, maar het zou iets moeten zijn dat blijvend in de mensen kan doorwerken. Denk daar maar eens even over na, kindertjes.

0: Elke woensdag.
1: Als je maar kikt, als je maar kikt, is Willem die het
2: breekt. Is je me nou?
3: Willem Bax.
0: Yo. Willem Bax. De jukebox.
3: Woensdagavond van 7 tot 9.
0: 7 tot 9.
4: Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden.
5: Luister, ik ga gauw hulp halen. Blijf liggen. Even nog.
0: De jukebox.

zou je afvragen, wat zal de titel van de plaat zijn van Cal & Blunstone? Juist, Wonderful in 1973. De voorpater Moes Kroen, hela hola tut hola, in 1992. Moes Kroen is wel een stad in België, waar de band toen doorheen trok. Men wilde dus eerst een biermerk gaan brouwen met de naam Moes Kroen, maar toch besloot men om een feestband op te richten. En dan, pater Moes Kroen klinkt al een stukje beter. Hij geeft terug naar Cal & Blunstone. Was ooit eens liedzanger van de band The Zombies. En die hadden best wel beroemde nummers, ook al bestonden ze niet zo lang. She's Not There, The Time of the Season. Maar er was ook de mooie stem van het nummer Alan Parsons Project, Old and Wise. Toen hij solo ging, Cal & Blunstone, ging hij dat eerst even onder een pseudoniem doen. Neil McArthur. Maar later was hij gewoon Cal & Blunstone. Dan moet ik wel even laten horen. Ik noemde net drie nummers op waar je hem zou van kunnen kennen.

Dit noemt men dan een moderne bewerking van een oud volkslied, The Ballad of Lydia Pinkham. Modern, The Scaffold, Lily the Pink hebben ze het genoemd uit 1968. Moderne bewerking, maar oké, dat zeiden ze toen. Best wel een beetje op humoristische wijze door Roger McGough, John Gorman en Mike McGear. En is eigenlijk McCartney van zijn achternaam. Het is de jongere broer van Paul McCartney. En de achtergrondzangers, die waren ook niet de minste hoor. Elton John, Graham Nash en Tim Rice. Was gewoon een grapje met een knipoog naar deze plaat.

0: Het is niet echt het origineel, maar door een band gezongen. En toen klonk dat inderdaad. Dit was dan The Ballad of Lydia Pinkham. En Lily de Pink werd het door Scaffold. Kan je het nog een beetje volgen? Prima, want dan is iets anders wat we altijd volgen. Elke week. Ik heb een tekst van een bekende plaat en jij mag raden. Eventjes de tijd, grappig toch? Welke plaat is dit?
1: Desmond Hess is Barrow in de Marketplace. Molly is de singer in A-band. Desmond sighs to Molly, girl, he like your fuss. And Molly sighs this as she takes him by the hand.
0: Ik zal het nog even herhalen naar het nieuws, want dat krijgen we met weer en verkeer. En dan gaan we verder met Harmony en niemand die meer wil dansen.
2: Jukebox. Willem Bax. Op de WOS. WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de

0: haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om niet het water in te gaan.
1: En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix. De 34-jarige darter uit Schavenzande verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Duivenbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69.
0: Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden. Lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De WO-

niemand wil dansen. Dat is ook vervelend. Nou ja, ach. Tina Shea. En God is bij ons, betekent haar naam. Ze begon als kindactrice en was onderdeel van de beide groep The Stunners. Ze bleef verschijnen in films en in televisieprogramma's. En in haar muziek schrijft ze haar eigen teksten, die meestal persoonlijke ervaringen zijn en mensen om haar heen. De meeste teksten schrijft ze in de auto. En het is echt geen hulpeloze dame, want ze bezit sinds haar tiende jaren de zwarte band in taekwondo. Dus kijk maar uit. Ik zou maar op die dansvloer gaan staan. Daarvoor Ray Conniff en Harmony. Alsof Miss World aan het praten is, want het is het samenbrengen van mensen en een betere wereld. Ja. Hij zong dit nummer zonder zijn bekende Ray Conniff Singers. Maar ik hoorde wel een koor, maar dat waren niet de Ray Conniff Singers. En het nummer werd al eens eerder gedaan in 1972. Artie Kaplan, en gek genoeg heet het ook Harmony.

0: Het is niet helemaal eerlijk om deze dame een eendagsvlieg te noemen. Lisa Beret, oftewel Lisa Schulte-Noordholt. En Break It Out uit 1983. Want Lisa is meestal een dame die in achtergrondkoortjes zingt. Schrijft ook teksten voor Nederlandse artiesten en gaf les aan het conservatorium als zangdocente. En goede tijden, slechte tijden, ja, dat rustige tot aan 1995... dat zong ze ook met de heer De Vries. Maar dat even terzijde. Je hebt het wel even gehoord. Wat je niet gehoord hebt, maar wel de bedoeling was, is de...
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: Nou, eerlijk gezegd, die doe ik altijd even tussen de eerste en tweede plaat naar het nieuws. Maar dit was eigenlijk wel zo eenvoudig dat ik het maar beter gewoon eerst kan draaien. Dus gelijk de oplossing. Ja, kunt u daarmee leven? Ja. Nou, nog even dan voor de schijn dit, hè.
2: Desmond Hess, his Barrow in the marketplace. Molly is de singer in A-band. Desmond sighs to Molly, girl, he like your fuss. And Molly sighs this as she takes him

0: Ja, de Beatles uit 1968. En dat was Obla di Obla da. Ja, oké. Jimmy Scott trouwens en his Obla di Obla da band is een reggae band die vaak dus optrad in clubs en met een Jamaicaans accent zei Obla di Obla da, life goes on, weet je. En Paul McCartney hoorde dat en die nam dat gewoon zo aan. Het was eigenlijk niet in dank dat dus Jimmy dit terughoorde. Want ja, ach, zegt Paul McCartney, het is maar een gezegde. En hij wilde er nog geld voor zien ook. Maar ja, dan ben je bij de Beatles, was je niet aan het goede adres. Want de mannen hadden nooit veel contant bij zich. Lekker mij wel.
1: Oh. I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

stoppen. Nou, daar zijn we blij mee. Colin Maynard en Neo, in het echt heet hij Chevrolet Smith, en Turnaround uit 2012. Die Colin Maynard was vooral op YouTube te bewonderen vanuit zijn slaapkamer, waar hij covers zong van bekende artiesten. Werd meer bekend toen hij door Charlotte Tilton als de vader van dat dochtertje werd beschouwd. DNA-testen bewezen dat Colin dus niet de vader was, maar het bezorgde hem wel een jaar lang van een mentale gezondheid en paniekaanvallen. Leuk, zo vals beschuldigen. De voor de Del Funky Homo Sapien en de Mr. Dabellino, Mr. Daar maakt het niet meer. Del Funky's Homo Sapien is Terrence Jones en die gebruikt dus een nummer van, jawel, The Monkees. En dat nummer heet Zilch. En Mr. Bob Dabellino.

0: Baks. Met Willem Baks.
1: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
5: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onverwacht verdrietig.
4: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op

fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders...

0: dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: Twee andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ach, waar is de romantiek nou gewoon hier bij de WWS 876? En er was Agnetha Veldskok en Wrap Your Arms Around Me. En dat maakte ze in 1983. Ze was net gestopt met ABBA en tijd voor zichzelf. Ze begon met de cover The Heat Is On. En de producer was van onder andere Blondie, Mike Chapman en vele anderen. Maar ja, sla je armen om me heen. Dus best wel een behoorlijk verlangen van iemand die het nu even alleen moet doen. Nou, bijna wel letterlijk als je solo gaat. Daarvoor Cascade en Brianna Grace. En Cascade is eigenlijk Ryan Redden, een Amerikaanse disjockey en producent. En Brianna Grace is een, zegt men, een Amerikaanse muzikant, zeg maar gewoon zangeres. Met hun nummer Stay for Love. En we begonnen het tweede gedeelte van de Jukebox. Welkom nog steeds. Leuk dat je luistert. Slade met Goodbye to Jane. Bassist Jim Lee kreeg een idee tijdens een Amerikaanse tournee in Amerika. En tijdens een tv-programma in Amerika, waar de band te zien was. Het titelpersonage was gebaseerd dus op een echte vrouw die een seksspeeltje demonstreerde. En die zat dus ook in het programma. Lee schreef een gedeelte bij een zwembad en maakte de song af op het toilet tijdens de vlucht naar huis. Wat hopen dat het zonder een seksspeeltje was. We gaan even vrolijk door, we hebben heel wat te doen. Straks hebben we een stuk gelopen relatie waarvan de zanger hoopt dat hij niet kapot gemaakt wordt. Hij wil er niet aan herinnerd worden, want het is best confronterend. Maar nu, afvalliger zijn en dat willen spelen om afvallig te zijn. En dankzij een automerk werd trouwens de

0: Elke woensdag.
1: Als je maar kikt, als je maar kikt. Dit is Willem
2: die het weet. Weet je me nou?
3: Willem Baks.
4: Willem Baks. De Jukebox.
5: Jukebox.

Ja, best wel hard. Ik wil je foto nooit meer zien. Mick Jagger, wow, wat heeft hij toch een verschrikkelijk liefdesverdriet. Stuk gelopen relatie. En hij wil er niet aan herinnerd worden. Hij is bang dat hij kapot gemaakt wordt. Nou, met dat geld, geloof me. Er valt weinig kapot te maken aan Mick Jagger. Don't Tear Me Up. En dat deed hij in 1993. Was ook een solo project. Net zoals dat Agnetha Veldschok van een grote groep opeens solo ging. Ging Mick Jagger dat ook doen. Alleen, hij ging weer terug naar de Rolling Stones. En Ex-Ambassadors en de Renegades daarvoor. Bekend van de automerk. Maar afvallige zijn en dat willen spelen om afvallig te zijn. Prima. 2016 was dat. Dan komen we bij een eerste editie, zou je het wel willen kunnen noemen, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. The First Edition is eigenlijk de naam van de band. En Kenny Rogers was toen de frontman. Alleen, ja, toen later werd het Kenny Rogers en The First Edition. Maar toen begonnen ze als The Edition in 1969. En Don't Take Your Love to Town. Maar de naam van de dame die ze bedoelen, die niet naar de stad mag gaan, dat is Ruby. Oké, Ruby. Don't go to town.

0: for God's sakes, turn around.
1: Nou, eigenlijk zegt hij, doe het niet, alsjeblieft, doe het niet. Een verlamde oorlogsveteraan, daar gaat het over, die toekijkt hoe zijn vrouw zich opmaakt en zonder hem de deur uitgaat. Hij denkt dus dat ze op zoek gaat dus naar een andere mina. Werd in 1966 voor het eerst gedaan door Waylon Jennings.

0: town.
1: En zal dat zondag ook te horen zijn bij mijn groeie, vriendelijke collega.
2: Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
1: Even tijd voor het nieuws.
3: WOS Nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De Nijverheidsstraat in Maassluis is een muurschildering rijker. Deze is aangebracht op de zijgevel van de brandweerkazerne. De muurschildering vertelt het verhaal van de Maassluisse zeesleepboot Hudson en haar bemanning tijdens een bijzondere reddingsactie in de haven van Alger in 1943. Het werk is de derde muurschildering in de serie Maassluis Maritime Murals. De politie heeft 5 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De verdachten werden dinsdag opgepakt in Schipluiden. Het gaat om 4 inwoners van Zoetermeer en een man uit Moerkapelle. De politie begon eerder dit jaar een onderzoek naar meldingen over verdachte activiteiten rond een voertuig. Bij de aanhoudingen is ongeveer 1,5 kilo harddrugs gevonden. Ook zijn 6 voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 5 verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Vanaf woensdag wordt de waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in Zuid-Holland niet meer gecontroleerd. In onze regio gaat het onder meer om het Prinsenbos en de Wollebrand in Naaldwijk en de Krabbenplas bij Maassluis. De controles worden in mei hervat als het nieuwe zwemseizoen begint. Wie buiten het zwemseizoen toch in natuurwater gaat zwemmen, moet daarom zelf goed opletten. Een afwijkende kleur, sterke geur, schuim of troebel water kunnen wijzen op een slechte waterkwaliteit. Groen water kan duiden op blauwalgen. Bij twijfel adviseert de omgevingsdienst om het niet het water in te gaan.
5: En dan sportnieuws. Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Grand Prix.

0: 30-jarige darterreis Schavenzander verloor met 2-0 in sets van landgenoot Gian van Veen. Van Dijverbode begon moeizaam en verloor de eerste 5 legs. Daarna kwam hij pas terug en kreeg hij 2 kansen om de stand in sets gelijk te trekken, maar die miste hij. Van Veen profiteerde direct en besliste de wedstrijd met een finish van 69.
1: Dan het weer. Het is vandaag een stuk minder zonnig dan gisteren. Er zijn veel wolkenvelden en vooral later op de dag kan er af en toe wat regen vallen. Het blijft wel zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 20 graden, lokaal mogelijk iets hoger. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan zee soms wat steviger. Fijne dag nog.
2: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl. De WOS.

Rex Orange County. Hij heet in het echt Alexander O'Connor. En die geeft zich over aan iemand die hem misschien helemaal nooit gaat accepteren. En passiviteit voelt als toewijding. Het is zijn openheid en geduld in plaats van eisen. En beschouwt emotionele kwetsbaarheid niet als een zwakte, maar als een vorm van totale toewijding. En het nummer heet Grandma's Song. Brian May, opmerkelijk. Driven by You, 1992. En deze plaat dacht hij even uit te brengen een dag na het overlijden van Queen's Freddie Mercury. Het was eigenlijk een reclamespot voor een automerk, maar hij omschreef later de tekst als een vorm van een relatietherapie. Maar ja, opmerkelijk. Sommigen namen het hem kwalijk, anderen hadden zoiets. Ja, prima, moet je doen. Hè. Queen is niet meer zonder Freddie Mercury hetzelfde, maar Brian May is net zo belangrijk. Prima. Heb je het al warm? Dan gaan we even afkoelen, hè.

Volgens oprichter Roy Wood was dit nummer een eerbetoon aan Phil Spector, die toen bekend stond als de man van de Wall of Sound. Nou, dat eerbetoon viel weg toen Phil Spector actrice en model Lana Clarkson vermoordde in 2003. Dus dat was 30 jaar na het uitbrengen van dit nummer van Wizard en See My Baby Jive. Daarvoor hoorden we Maggie Rogers. En ik zeg, heb je het warm? Dan draaien we Alaska. Ze noemde het een meditatieve kwaliteit tijdens het wandelen en dansen wat muziek weer spiegelt. Twee tegenstrijdigheden. De een alleen midden in de natuur en de ander luide muziek en groepen mensen. En ze probeerde Alaska in muziek weer te geven. Dat was Maggie Rogers. We gaan even naar Kelvin Alisa en Alisa Peoples.

Eigenlijk volgens een legendarisch met Don't Stop the Music, de eerste plaat die ze uitbrachten. Ja, Bro and People. Heartbeats was het in 1983. En dit duo kende elkaar van kinds af aan door de gezamenlijke pianolessen. En ze bleven vrienden, gingen samen muziek maken en trouwden met elkaar. Mooi. Nog één plaat te gaan. Procol Harum en A Salty Dog. De reis van het menselijk leven, sterfelijkheid en het uiteindelijke overgang naar het onbekende. En de Salty Dog is een oude, doorleefde en ervaren zeeman die de ontberingen van de open strijd heeft overleefd. Ik zou zeggen, tot volgende week bij de Jukebox om 7 uur.

0: de jukebox met Wim en Luc. Ja, brothers, zet je ochtend aan. Lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
4: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
3: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd.

0: werd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van één getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
5: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
4: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
6: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft al echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
4: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: niet zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 2 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer.